0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 10.
3: Più o meno.
2: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
4: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
5: No, cazzo, no. Un
4: po' di minimal?
5: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
4: non c'è.
3: Una radio di protagonisti.
6: Una radio da protagonisti.
7: Radio 6023. I need you right in front of me.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
10: E cosa fate?
9: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
10: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
9: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
11: De lange termijnbegroting van de EU staat bekend als het meerjarig financieel kader. Maar wat is precies het doel hiervan? Dankzij het meerjarig financieel kader kan de EU lange termijnprojecten plannen en daarin investeren. Ook bepaalt de EU ermee hoeveel geld ze voor de verschillende beleidsdomeinen beschikbaar kan stellen. De lange termijnbegroting biedt niet alleen financiële steun voor steden, regio's en bedrijven, maar ook voor miljoenen studenten en duizenden onderzoekers en NGO's. Ook worden de begrotingsmiddelen ingezet om te investeren in onder andere gezondere en veiligere voedingsmiddelen, nieuwe en betere wegen, spoorwegen en luchthavens, een schoner milieu en een verhoogde veiligheid aan de buitengrenzen van de EU. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. En in deze podcast kom je meer te weten over het meerjarig financieel kader. Het meerjarig financieel kader, oftewel het MFK, is het lange termijn begrotingsplan van de Europese Unie. Daarin zijn de prioriteiten en limieten van de EU-uitgaven voor meerdere jaren vastgelegd. Op die manier kan de EU haar financiële middelen afstemmen op haar politieke en economische doelstellingen. Het huidige MFK is vastgesteld voor een periode van 7 jaar en loopt nog tot en met 2027. In dit kader wordt voor elk jaar de structuur van de begroting weergegeven, dat wil dus zeggen de inkomsten en uitgaven van de EU. Ook kan de EU hiermee tegenstrijdige belangen van de EU-landen in evenwicht brengen. Daarnaast wordt in de lange termijnbegroting bepaald hoe de financiële middelen van de EU over de verschillende beleidsdomeinen zullen worden verdeeld. Denk maar aan financiering voor minder ontwikkelde regio's, landbouw en plattelandsontwikkeling, humanitaire hulp en investeringen in de groene en de digitale transitie en in het buitenlands beleid van de EU. Laten we even de geschiedenis induiken. Met de ondertekening van de verdragen van Rome in 1957 werden de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie opgericht. Beide gemeenschappen werden gefinancierd via bijdragen van de EU-landen. Dankzij het zogenoemde eigen middelenbesluit van 1970 beschikte de Europese Economische Gemeenschap over eigen financiële middelen. Het concept van het meerjarig financieel kader, oftewel het MFK, ontstond als reactie op een reeks begrotingscrisissen in de jaren 80. De Raad en het Europees Parlement slaagden er toen namelijk niet in tijdig een akkoord te bereiken over de begroting voor het volgende jaar. Het allereerste akkoord tussen de Europese instellingen over een meerjarenbegrotingsplan werd in 1988 gesloten. Pas met het Verdrag van Lissabon, dat in 2009 in werking trad, werd dit akkoord omgezet in het meerjarig financieel kader, een juridisch bindend besluit. In het huidige MFK, dat nog loopt tot 2027, is de EU-begroting vastgesteld op meer dan 1,2 biljoen euro. Met dit bedrag kan de EU haar prioriteit ondersteunen, zoals digitale innovatie, de groene transitie en het herstel na de COVID-19-pandemie. De huidige lange termijnbegroting van de EU opstellen was echter geen eenvoudige taak. Want toen de onderhandelingen in 2018 begonnen, stond de EU voor verschillende grote uitdagingen. Zo wilde het Verenigd Koninkrijk op dat moment uit de EU stappen en moesten er middelen worden vrijgemaakt voor nieuwe prioriteiten, zoals klimaatactie en digitale infrastructuur. Later brak ook nog eens de COVID-19-pandemie uit. Eind 2020, na intensieve onderhandelingen, werd uiteindelijk een akkoord bereikt over het MFK. De EU besloot om het te koppelen aan een herstelfonds genaamd Next Generation EU, dat toen 750 miljard euro bedroeg. Het doel hiervan was om de Europese economieën die het zwaarst door de pandemie getroffen waren, te herstellen. Met de oprichting van Next Generation EU werden verschillende subsidies en leningen ingevoerd om de EU-landen te ondersteunen. En dit was echt revolutionair. Het huidige MFK bevat de uitgavenprioriteiten van de EU voor de periode 2021 tot en met 2027. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn de groene en de digitale transitie. De EU wijst een groot deel van de middelen toe aan klimaatinitiatieven. Zo streeft ze ernaar om tenminste 30% van de middelen uit de begroting en Next Generation EU te gebruiken voor de financiering van klimaatgerelateerde doelstellingen. Daarnaast financiert de EU niet alleen de groene en de digitale transitie, maar biedt ze ook financiële steun aan alle Europese regio's om groei te stimuleren. Dit doet ze via mechanismen zoals de herstel- en veerkrachtfaciliteit, die de kern van Next Generation EU vormt. Ook het cohesiefonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, die gericht zijn op een duurzame ontwikkeling in de hele EU, spelen hierbij een belangrijke rol. Verder zijn ook onderzoek en innovatie cruciaal in de lange termijnbegroting. Dat blijkt uit de inspanningen van de EU om programma's op dit gebied, zoals Horizon Europa, te versterken. Een ander deel van de middelen gaat dan weer naar defensie en buitenlandse betrekkingen, zodat de EU sterker kan staan op het gebied van veiligheid en internationale samenwerking. In de loop van de jaren is het MFK een flexibel instrument gebleven. Zo bleek het opgewassen tegen nieuwe uitdagingen, zoals inflatie, energiecrisissen en geopolitieke spanningen. In februari 2024 werd het meerjarig financieel kader herzien als reactie op de veranderende politieke en economische omstandigheden, waardoor de EU-middelen onder druk kwamen te staan. Zo moest de EU veranderingen doorvoeren vanwege de inflatie en moesten de gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne zien aan te pakken. Ook energiecrisissen en hogere defensieuitgaven hebben ertoe geleid dat er wijzigingen in de begroting moesten worden aangebracht. De EU besloot dan ook extra middelen toe te wijzen om de defensie van de EU te versterken en Oekraïne te ondersteunen tijdens het aanhoudende conflict. Verschillende sectoren en dan vooral de energie- en infrastructuursector hebben momenteel te maken met stijgende kosten. Om die hogere kosten op te vangen, heeft de EU inflatiecorrecties uitgevoerd. Ook herhaalde de EU in de herziening van het MFK dat ze zich sterk wil maken voor de groene transitie en voor investeringen in technologie, door meer middelen uit te trekken voor hernieuwbare energie en digitale infrastructuur. Het meerjarig financieel kader wordt niet alleen door de EU-landen vastgesteld. Er is een strenge goedkeuringsprocedure opgezet waarin het Europees Parlement een cruciale rol speelt. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? Het MFK wordt vastgesteld volgens een bijzondere wetgevingsprocedure. Dit betekent dat het parlement eerst zijn goedkeuring moet geven voordat de Raad hierover kan beslissen. Net als de andere instellingen met een belangrijke rol in de EU-begroting, moet het parlement erop toezien dat de jaarlijkse begrotingsuitgaven van de EU de vastgestelde plafonds van het MFK niet overschrijden. Bovendien beoordeelt het parlement elk onderdeel van de begroting om ervoor te zorgen dat de toewijzing van de middelen in overeenstemming is met de doelstellingen van de EU. Denk bijvoorbeeld aan klimaatactie, innovatie en sociale cohesie. Verder speelt het parlement een essentiële rol bij tussentijdse evaluaties of herzieningen van het MFK. Zo heeft het in februari 2024 veranderingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de uitgaven van de EU haar veranderende prioriteiten blijven weerspiegelen. Hoewel de EU-landen dus vaak de overhand hebben in besprekingen over het MFK, heeft het Europees Parlement een grote invloed op het uiteindelijke resultaat en moet het erop toezien dat daarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van burgers en de lange termijn doelstellingen van de EU. Ook nu staat de EU voor nieuwe uitdagingen, zoals geopolitieke spanningen en economische druk. Daarom blijft het meerjarig financieel kader de sleutel tot vooruitgang. De recente herziening van 2024 laat ons zien hoe belangrijk wijzigingen aan het MFK zijn om stabiliteit en groei voor alle EU-landen te garanderen en tegelijk wereldwijde crisissituaties aan te pakken. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Sinds 2011 vieren we elk jaar op 13 oktober de Internationale Dag van de Heldere Taal. En wat heb ik daarmee te maken, vraag je je nu waarschijnlijk af. Wel, misschien gaat dit thema je meer aan dan je beseft. Stel je voor, je bent op een etentje en naast jou zit iemand die woorden gebruikt waarvoor je constant het woordenboek in moet duiken. Vervelend toch? Wat hoopt die rare vogel te bereiken behalve opscheppen met zijn kennis? Moeilijke termen of ongewone uitdrukkingen maken onze communicatie niet makkelijker. Je werpt er net barrières mee op. Zonder het te beseffen gebruiken we dagelijks woorden die misschien niet iedereen begrijpt. Het kan dan gaan om technisch jargon, vaktermen of woorden die alleen ingewijden kennen. Maar het kan wel degelijk anders. Je kunt altijd een algemeen bekend synoniem gebruiken of wat meer uitleg geven, zodat de mensen je begrijpen en je dus dichter bij elkaar komt. Dat is heldere taal. Kiezen voor eenvoud en woorden die iedereen kent. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
0: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
13: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
14: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
15: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
16: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
14: Il biotestamento è questo.
17: Scusi, per il biotestamento?
18: Vuole fare il biotestamento anche lei?
14: Ma perché?
17: Perché posso.
16: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
19: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
12: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Per Dincibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
10: E cosa fate?
20: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
10: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
20: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
21: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
20: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
22: 62-3
23: 6-0-20 che?
24: 60-23
23: 6-0-2-3
22: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.